0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van

0: Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te

0: voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

Het is nu 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen.

0: en daar raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden

0: straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers, die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot, onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.

Goedemorgen luisteraars, voor je het weet is het alweer zondag en de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday. Met Simone iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation binnen en buiten Europa. Nou, welkom mensen, leuk dat je er ook weer bij bent vandaag op deze vroege zondagmorgen. Ron zit weer achter de knoppen en achter de micro. We zitten lekker aan de koffie en vandaag hebben we, jawel, een lekkere moorkop. Nou mensen, to my listeners all over the world. It's Sunday again, so it's time for your favorite music show. Good Morning Sunday met Simone. Welcome and so nice you are listening again. Oké, nou, de eerste track van vandaag staat voor je klaar. Het is een nummer van de groep The Wu Tang, een Britse soulband uit Liverpool en een van de grootste hits uitgebracht in 1976. Je gaat luisteren naar Can't Get By Without You.

Ja, de tweede track die je vandaag hoorde op de playlist was er een van Randy Crawford. Het nummer was Why. En het nummer is uitgebracht bij Rhino Warner Records in 1983. Afkomstig van het album Nightline. We gaan verder met de volgende track op deze playlist. En die wordt gezongen door Jocelyn Brown, afkomstig uit Amerika. En zij zingt onder andere R&B en dance. En dit nummer is uitgebracht in 2014. En deze dame is inmiddels 74 jaar. Jocelyn Brown met I'm Caught Up in a One Night Affair.

0: Goedemorgen als je net inschakelt. Welkom en leuk dat je erbij bent. Als je nu denkt, wat heb ik zojuist naar geluisterd? Dat ga ik je vertellen. Sharing the Night Together van de band Dr. Hook. Actief van 1969 tot 1985. Een Amerikaanse rockband. En deze track is afkomstig uit het jaar 1978. Afkomstig van het album Pleasure and Pain. Nou Ron, vermaak je een beetje weer op deze vroege zondagmorgen.
1: Nou, het is altijd wel mooi om wakker.
0: Lukt het? Jongen. Nou, jij bent altijd wel vroeg uit de vieren, toch?
1: Oh.
0: Ja, maar het lukt wel, toch?
1: Ja, jawel. Ik moet altijd kijken voor het afstapje al wat bij mij.
0: Ja, dan moet je oppassen, anders dan ga je op je plaat.
1: Woep.
0: Ja hoor, dan is het gebeurd. Maar goed, we zijn lekker
1: maar is het jou gelukt?
0: Moeilijk.
1: Ja.
0: Ja, heel moeilijk.
1: Ik zie het aan je ogen.
0: Ja, hè, die zijn een beetje klein.
1: Zijn het je ogen?
0: Ja, is het je lach? Is het je stem? Oké, okay, maar goed, we gaan lekker door in ieder geval. En jawel, we zijn toegekomen aan het vaste item in dit programma. En we gaan een stukje terug in de tijd, naar 1978. En de golden oldie van vandaag is Louis Armstrong met What a Wonderful World.

Ja, de golden oldie van deze week. Louis Armstrong met What a Wonderful World. Nou, de world is momenteel niet zo heel erg. Maar wij hebben het gezellig. En ja, je bent hier niet alleen voor de gezelligheid. Maar natuurlijk draait alles om muziek in dit uur. We gaan naar het tweede vaste item. Dat is het discoblok. Het wordt een track van een nummer van Jimmy Bullhorn. Een Amerikaanse zanger en succesvol in de jaren 70. En deze track is afkomstig van het album Forever Disco Funk. Uitgebracht in 1979. En het wordt niet het origineel, maar een speciale disco remix. Jimmy Bullhorn met, jawel, Forever. Nee, even kijken hoor. Wat Spank, we gaan spanken. Yeah, komt-ie.

0: Je hoorde de tweede track van de discoblok Situation, gespeeld door Jazzu, de official video Club Mix. We gaan naar 1983, een track afkomstig van het album Get Down a Saturday Night en is tevens de titel van de plaat waar je nu naar gaat luisteren en is gezongen door Oliver Cheatman. Dat is wel een lekker soundje op deze zondagochtend, Ron, vind je niet? Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Ron slaapt. Hallo. Een lekker soundje toch?
1: Ja, het is heerlijk. Ik vind het wel een van de betere.
0: Oké, hier is Oliver Cheatman.

You Are Everything van de Stylistics, uitgebracht in 1971, afkomstig van het gelijknamige album. We gaan naar een ander vast item, de Tune of the Week. En dat is ook een vast item in dit uur. En vaste luisteraars die weten dat dit bestaat uit dance of trance. En ik vind wel dat het tijd om wakker te worden is. En met een up-tempo track voor ieder wat wils is nog steeds mijn motto. De Tune of the Week is, als je als vaste luisteraar bent, dance of techno of lounge, zou ik maar zeggen. En deze week heb ik gekozen voor een Britse trance producer en DJ. En vooral bekend van bekende trance mixers. Je gaat luisteren naar Garrett Emery met het nummer Long Way Home.

0: Nou, dat was wel een heel bijzonder einde van de Tune of the Week. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Maar
1: zei je?
0: Ja, het was een hele rare, een raar einde, vond ik.
1: Ja.
0: Ron zit aan een lolly.
1: Ja, ik ben even co-check.
0: Ik hoor wat piepen. Ach, kun je iets zachter zetten? Ja.
1: Oh.
0: Hey, hallo. Even serieus.
1: Ja.
0: Ja. Oké, goed, dat was de Tune of the Week. Nou, de eindtune hoor je alweer, dus dat wil zeggen dat we er alweer doorheen zijn. En ik bedank je voor het luisteren en we hebben nog een paar nummers te gaan. Het ligt een beetje aan de tijd, want de minuten tikken langzaam weg. Ik zou zeggen, mensen, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende week natuurlijk weer bij bent. En ik zeg een hele fijne zondag, maak er iets moois van. Also to my listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice and hopefully a sunny Sunday. En I hope you will next week listen again. Nou, de ene week hebben we iets meer dance dan de andere week. We gaan nu toch nog even door met dance. Dat wordt een track van LSR City samen met Garrett Emery, die je net ook hoorde, en Annabelle. House in the Streetlights, de official extended version. Een track uit 2023. Ik zeg bye, ciao, adios.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio.
4: Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind.
3: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: This is your iTunes Radio.
6: Nu op iTunes Radio.
7: Made in Holland.

fin. Terug naar school, naar het hart van het heren. Al die oren, allemaal langs het spoor.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Arnold, over.
13: Here is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
14: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
15: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
16: Get out, goddammit!
17: Get the point. Good.
18: And now...
19: Shindu.
20: We zitten weer helemaal klaar voor 3 uur lang het festival muziek. Het Twist is altijd open voor iedereen die zin heeft om even langs te komen. Ruud staat aan de deur, Chris neemt de jas aan in de garderobe. Henk en Jo staan zoals gewoonlijk weer lekker klaar achter de bar om iedereen te bedienen. Maureen is ook in de buurt voor het geval het druk wordt achter de bar. En dan springt ze natuurlijk even bij. Bertje houdt zoals alles in de gaten en

0: kijkt of er wel genoeg glazen achter de bar zijn. Indien je glas leeg is, breng deze weer terug naar de bar en dat scheelt Betje weer een hoop werk. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het First voor muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het First vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.
1: Never waiting for the steel. It ran one.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S avonds vond de politie het welletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vuren akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: 3 tot 5.
1: Dit allemaal hier zelf op jouw gezellige zondagmiddag hoor. Van 3 tot 5. En Peter draait je altijd beta. Zeg maar dat je het weet. Eerst de koffie met de jodenkoeken, de merkpijpen en weet ik voor allemaal beter. En daarna ga

terug naar het jaar 1975. Wat gebeurde er toen? Beckman Turner over de rij. En hey jij, leuk dat je erbij bent hier zo. Deze geschreven door de frontman Randy zelf. Een lekkere liedje, dat gaat een klok van 5 uur. Dat gaan we zeker doen. Al het komt langs de jaren 70, 80, 90 en 0. En uiteraard.

5 weken de Nederlandse top 40 en behouden de 25e plek. Dag, ik heb het nog uit de 70s, Sheila. Hey, het wordt de tijd voor UB40. Hij zingt maar gewoon lekker mee hoor, met dat liedje. Zo'n lekkere zong is dat. En hopelijk lucht alles lekker een beetje op hier zo. En alles een beetje doorlichten ook, hè. Ja, want dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Want we hebben de warme zomerdagen alweer een beetje achter ons gelaten. Althans, de temperaturen liggen er toch wel niet om, hoor, de komende weken eigenlijk. We blijven toch wel tussen de 20 en 23 graden schommelen. Dat is toch wel fijn, toch? Dan kan je tenminste toch nog een beetje alles doen eigenlijk.

61 en dan komt er van de Outsiders. Dat is van een hele tijd geleden, dat herinner ik me amper zelf. Deze kwart natuurlijk van de dame Sheila uit 78. Bereikte net niet de top 40. Wel, maar niet de top 10. Top 7 weken in de lijst. Dat is helemaal volledig geantwoord. Zometeen van eigen bodem, Blue Vera. En dan maar In Love. Oh, dat soort liedjes krijg je natuurlijk ook allemaal op die zondag te horen. Maar ook natuurlijk op de woensdagavond, dus de 8:10. En deze mag er ook voor zijn hoor. We gaan dus Songstraat op zoeken. Dit is Katrina en haar W.

nadat wij al het hop hebben gegeten hier bij de koffie. Van mergpijpen tot moorkoppen tot jodenkoeken. Voor de tijd voor onze schattige borrelplank. Met van alles te wat erop natuurlijk. Een soort hartplank noemen wij dat. Met de mooie klanken natuurlijk van Phil B. Die ooit de Voice won op senior in het jaar 2025. En die ook toert door ons land met de Joe Kokkerband. Dit was samen met Tjeerd Oosterhuis. De broer natuurlijk van die mooie zangeres. Treintje. Jullie horen together. Tijd voor Nederlandse pret. Dit zijn de Haagse Zon.

0: maar van deze Bonnie geen hit. Ik wil maar Think Called Love. Maar je moet haar wel beschouwen als de meest invloedrijke artiesten natuurlijk in de derde blues, folk rock en Americana uit Amerika. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Dan wordt het weer tijd voor Carly Simon en Flash and the Pan. En dan zeggen we tegen Bonnie, rijd de studio maar weer uit. Tot de volgende keer weer, Bonnie. En ik zeg proost hierbij.
1: Gezellige zondagmiddagshow.

0: Peter Slaghuis.
1: Hey DJ!
2: Herinnert u zich Peter nog?
3: Het is wel Peter, maar geen Slaghuis. Sorry jongens.

We horen Flash in the Pan, Hey Sint Pieter. Altijd een fijne plaat om deze mee te nemen hier zo, deze show. Zometeen horen wij natuurlijk het Oosterse Parelplaat. Wat is het alweer? Week 24, ja, denk ik wel. En dat is de Nederlandse inbreng. Dit voor straks. Eerst deze dame. Lange uitvoering van bijna 7 minuten. I'm Every Woman.

De popband die in 1979 werd opgericht door de broers Clement en Huub de Lange. De band scoorde namelijk successen, onder andere met de 7-inch Nancy in 80. En vooral natuurlijk niet te vergeten Fred Astaire in 81. Deze single Asia behouden geen notering in de Nederlandse top 40. Maar komt wel 5 weken

iTunesRadio.nl. Alleen maar fijne platen hoor je natuurlijk. Net was weer een Nederlandse productie uiteraard. En dat was er eentje natuurlijk van Steen in samenwerking met Oscar en de Wall. Dit zijn de signs. Ja, we gaan even tellen hoor.

Zometeen horen wij de D-spinners. Dan gaan we de Rubberband Man opzoeken. Peter Slaghuis komt niet langs, maar wel Peter Gabriel. Hoe verdorie nog aan toe. Nou, aanstaande donderdag dan maar weer. Maar hier wordt het tijd voor een lallige versie van Robert Palma. En deze is gemixt door niemand anders door Joey Negro. Of moet ik zeggen Negro. Ja, maakt ook niet uit eigenlijk. Afrikaans. People.

0: hoorde Pieter en hij stond lekker met zijn hamer te slaan.
1: Het
0: waren muzikale klanken natuurlijk. Of muzikale noten wel. Heb jij inmiddels die borrelplank alweer bijgevuld? Ik wel, ik had er even lekker tijd voor. Ja, hij staat weer lekker erbij, hoor je zo. Ook tijd voor nieuwe muziek. Door deze. Dit is Kai Newman.

Jullie horen heerlijke klanken van de Dossers, Buzzard, Orsonel, Savannah Band. De Amerikaanse disco band eigenlijk uit de Bronx, hè. Die waren zeer actief in de jaren 70. En ze noemen dit ook al eigenlijk de voorloper van Kid Creole en de Coconut. Dat gaan we volgende week weer eens een keer doen. Trouwens, we zijn er nog maar 2 keer eigenlijk op de zondagmiddag, hè. Dan gaan we een kleine ingelaste pauze houden van 13 weken. Maar dan gaat de zomerse 13 hier aan de gang. Ja, allemaal met ondergetekenen natuurlijk. Dit allemaal op jouw favoriete radiostation. Zometeen horen wij Eros Ramazzetti. Dan gaan we voor naar Italië toe. Freddy is er ook nog eventjes zometeen. Maar eerst wordt het tijd voor deze. Hier is Aan Volk. En ze hebben het over lies.

begonnen allemaal in 1955, de originele versie van de Platters. Deze van Freddy is natuurlijk nog een keer ter plaatse gezet in 87. We houden de top 10 net. Kwam op nummer 9, stond 12 weken in de lijst. The Great Pretender, Freddie Mercury. Straks Banana Rama, Lionel Richie komt uit Holland. En Janet Jackson samen met Luther Vandross.

drie donkere schoonheden. Je had het over Bananarama. Die wel bekend is van onder andere de Crew, zeg maar om zo. En nog veel meer van die lekkere liedjes. Maar deze mag er ook wel zijn, moving on. Dat gaan we zo meteen ook doen eigenlijk. Op weg naar de klok van 5:00. Nog 2 plaatjes voor jou. Dit is de eerste. Dit is Lionel Richie. Dancing on the ceiling. Zo meteen van eigen land horen we Mai Tai. One touch, your touch.

Netpop. Een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Weel zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat

0: De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Ivan Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een brand in een woning in Rotterdam Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

even op de lijst kijken. Doe ik die fijne plaat van Revelation Time van 1988 samen met Ruud Gullit. Was ook alarmschijf in week 22 van het betreffende jaar 1988. Dat ik een behoorlijk hit. Kwam op 11 juni 1988 binnen 10 weken de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 3. Revelation Time met South African. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze van Soul to Soul. Het collectief van onder andere Jesse B en Nelly Hooper.

The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Werd geschreven trouwens door Keith Forsey en Steve Schiff. En ze boden het aan diverse artiesten aan, zoals Brian Ferry. Maar die weigerde, die was druk met zijn album Boys and Girls bezig. En ook Billy Idol, die wou het niet opnemen. Toen dachten ze, nou, we gaan maar bij de Simple Minds proberen. En Jim Kerr dacht, ach, laten we het maar gewoon voor de gein proberen. En zo waren het, werd nummer 1 hit in diverse landen. Don't you forget about me van de Simple Minds. Nummer 1 op deze dag op 1 juni 1985, week 22. Vorige week stonden ze op 2, in de 7e week inmiddels. 2 vorige week op 1, in de 10e week We Are The World. Eindelijk was hij van nummer 1 af. USA for Africa. En nummer 3 stond vorige week op 5, in de 8e week Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En maar zonder meervaardig liedjes in de top 10. Onder andere op nummer 4 Everybody Wants To Rule The World van Tears For Fears. Op nummer 7 die All Devil Got Love van Alison Moyet. Op nummer 8 die Unforgettable Fire van U2. 9 Quiet van God E.M. Cream. En 10 stond In My House van The Mary James Girls. Fijn liedje. Fijne top 10 ook. En daarvoor draaiden we ook nog, eens even kijken, Eddie Grant, ook uit de film Romancing the Stone, niet uit de film. In 1984 kwam het allemaal. Met de gelijknamige titel natuurlijk. Hier bij Club Men me gedraaid. Dit fijne liedje. Verschijnt ook elke jaar in mei op de playlist van dit programma. Waarom? Omdat ik het een heel fijn liedje vind en je hoort er nooit meer op.

draaien. Die is echt niet zo goed hoor. Het origineel was van de Dream Academy. In 1985 stonden 3 weken in het tipperaden in mei. En daarna roemloos voor 3,95 gulden. In uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar.

Dit is de single van Mr. Mr. En het werd nog geen eens een hit ook. Kwam op 3 mei 1986 binnen. Stond 5 weken in de tipparade. En hoogste bereikte op positie nummer 4. Tegenstelling tot Boca Wings, die zou de 3e plaats halen. En Curie de 6e plaats, allemaal 1986. Bandje van Richard Pace was dat Mr. Mr. met Is It Love. En daarvoor draaiden we de 2e single van die concertfilm. En daar de soundtrack van. En die film heette Stop Making Sense. In 1985 werd het allemaal uitgebracht door de Talking Heads met allemaal live nummers van onder andere dit nummer dus, Slippery People. En natuurlijk ook Psycho Killer en nog veel meer andere mooie Talking Heads liedjes. Erg mooi allemaal. En we begonnen een blokje met Phil Farben uit 1982.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlakbij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Nou, de Bout It, dat is een andere, dat was van Jimmy Neal in de jaren 90, maar dit heette gewoon Now Doubt About It. Zou geen grote hit worden in Nederland. Kom op 14 juni 1980 binnen, 6 weken in de top 40 en 14e plaats als heel bereikte positie. En ook nog eens keer de tweede plaats van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid een andere drosparade plaat van week 22, maar dan van 1986. Ze had al twee hits met David Grant in 1982.

0: top 40. Hoogst bereikte positie nummer 11. De eerste song of single wat een hit werd in Nederland. Jack van Jackie Graham. En een liedje heet Set Me Free. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En dan de mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze van It's Immaterial. Ongeveer uit het midden van de jaren 80. Ja, dan zoek ik nog even voor je op. Wat ik wel weet is dat het Driving Away From Home heet. En dat we hem nu gaan draaien hierbij.
1: Remember, Revival of the 80s.
2: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Draaiduren Radio. Iedere dag lekker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: one more time. What are we doing? We're doing the best that we can.
1: Alle wedergevallen. Was het humor om te lachen. Terwijl de koffer was het origineel. Origineels van Mac Davis in 1980. It's hard to be humble. En daarvoor hoorden we de koffer. Van een jaartje later Peter Blanke met... Het is moeilijk bescheiden te blijven.

En je hoorde de eerste single van Propaganda in Nederland van het album Secret Wish. Er zal nog een singeltje vanaf gehaald worden, de Peer Machinery. En hoe deed Propaganda het met Duel Eye to Eye, zo heette het liedje. Van mij een van de weinige steunplaten die een hit werd.

Nocturne Radio. Wij zijn wat jij hoort. Tim Nieuwenhuis, The Remember, Revival of the 80s.

Richie Blackmore samen met Roger Glover en die produceerde dat heel ook. Het 1980 zou ook geen hit worden in Nederland, bleef in de tipparade staan. Kwam op 3 mei 1980 binnen, 5 weken in de top 4 in tipparade. Hoogst bereikte positie nummer 15, daarna ook

facebook.com/clubremember80. En misschien zet ik de linkjes van de Mixcloud daar ook wel weer neer. Het is altijd weer een verrassing of ik het wel of niet doe. Anders gelijk naar de Mixcloud vind je ze allemaal terug. Laatste plaats is van de Jacksons.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembele beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: is iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Santana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Waarom niet?
1: Dat is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Goedemiddag, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël.